Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Ik ben Patrick van Ooitsel, dialectisch uit Antwerpen. En elke donderdag hoor de Golemajoeren op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes ga vertellen van de stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, zagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Antwerpen smaakt. En dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over eten en drinken in de stad. Van culinaire toppers tot verborgen tafeltjes. Van een frisse pint tot een verfijnd gerecht. Alles komt aan bod in Lekker Antwerpen. Iedere vrijdag op Express.

0: grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express.
1: Zeven uur liep de apotheek binnen, want waarom?

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd. Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Ik ben Patrick van Ooitsel, dialectisch uit Antwerpen. En elke donderdag hoor de Golemajoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes ga vertellen van de stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, zagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

0: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen allemaal, expres in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt in

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In Antwerpen zijn afgelopen woensdagmiddag twee speedpedelecs tegen elkaar gebotst in de Scheldestraat, vlakbij de Kokkerilkaai. Beide bestuurders die raakten gewond. Een man van 52 verkeert in levensgevaar. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat er ook een bestuurder van een e-step betrokken was, maar die was na het ongeval niet meer ter plaatse. De politie die onderzoekt de omstandigheden. De politie heeft gisteren woensdag tijdens gerichte controles in Deurne 28 bestuurders van een e-step betrapt zonder verplichte helm. 6 e-steps en een fatbike werden daarop in beslag genomen. Die fatbike, bestuurd door een 16-jarige, bleek maar liefst 66 km per uur te kunnen halen. De controles die waren gericht op de nieuwe helmplicht voor steps die volgens de fabrieksinstellingen sneller dan 20 km per uur kunnen rijden. Tijdens verschillende verkeersacties in regio Zuid heeft de politie begin deze maand september 547 voertuigen gecontroleerd. Alle bestuurders die legden een negatieve alcoholtest af. Maar 2 bestuurders die testten wel positief op drugs en hadden cannabis bij zich. Daarnaast stelde de politie nog 59 andere verkeersinbreuken vast. Aan de acties werkten ook aspirant-inspecteurs van Campus 5. Stel mee.

Dit is Radio Express op donderdag met nu tijd voor het weerbericht. En vandaag starten rustig met brede opklaringen. Plaatselijk kan er wel wat mist zijn, maar die lost snel op. Later neemt de wolking wel toe, al blijft het droog. Het wordt zo'n 16 tot 21 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Morgen vrijdag wordt dan wisselend tot zwaar bewolkt met af en toe wat lichte regen. Vanaf de namiddag wordt het morgen droger en komen er breder opklaringen. Het wordt morgen zo'n 16 tot 21 graden. Dan kijken we ook al even richting zaterdag. Ook dan blijft het overwegend droog. De dag die begint wel plaatselijk met lage bewolking of mist, maar later komen er zaterdag bredere opklaringen en de maxima die liggen dan tussen 19 en 22 graden.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De tentoonstelling Girls van het Antwerpse Modemuseum krijgt een internationaal vervolg. De expo verhuist naar het Grand Palais in Parijs. En Girls onderzoekt de schoonheid en complexiteit van het meisje zijn en de manier waarop het idee van het meisje onze beeldcultuur en mode beïnvloedt. Volgens het Modemuseum is de verhuizing een mooie internationale erkenning voor het werk van curator Elisa de Wijngaard en het hele team. Borger Hout die heeft nu een eigen geefkast in het huis van het kind. Gezinnen die het moeilijk hebben, die kunnen er gratis kwalitatieve baby- en kinderkleding krijgen. En dit tot en met 12 jaar. De geefkast is ook bedoeld om makkelijk contact te leggen met gezinnen en hen indien nodig naar andere hulp te begeleiden. Borger Hout is de nieuwste locatie in een netwerk van geefkasten in Antwerpen. In Antwerpen zijn afgelopen woensdagmiddag twee speedpedelecs tegen elkaar gebotst in de Scheldestraat, vlakbij de Kokkerilkaai. Beide bestuurders die raakten gewond, een man van 52 verkeert in levensgevaar. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat er ook een bestuurder van een e-step betrokken was, maar die was na het ongeval niet meer ter plaatse. De politie die onderzoekt de omstandigheden.

Antwerpen smaakt. En dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over eten en drinken in de stad. Van culinaire toppers tot verborgen tafeltjes. Van een frisse pint tot een verfijnd gerecht. Alles komt aan bod in Lekker Antwerpen. Iedere vrijdag op Express.

Goed nieuws, want het nieuwe theaterseizoen gaat van start en je kan hier al meteen vrijkaarten winnen voor Ernst en Vermaak in het EWT in Deurne. Lachen dus. De liefhebberskring Ernst en Vermaak viert haar 45-jarig bestaan en programmeert hiervoor De Fatale Kracht van het Vermoeden. Dat is een heel ernstig stuk. De repetities lopen door allerlei tegenslagen, niet van een leien dakje, en ook de decorploeg heeft te kampen met brute pech. We maken de effectieve première mee, maar van het originele stuk blijft bitter weinig over. Of valt er toch nog iets te redden? Op het podium staan Maaike Boerdam, Maarten Bosmans, Frank de Kaai, Gerdy Swenne en Thomas van Goetem. Wil je graag een duo-ticket voor de voorstelling van donderdag 17 september om 7:15? Wel, dan kan je best een mailtje sturen met je naam, adres en telefoonnummer en EWT als onderwerp naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit en als je erbij bent, dan krijg je de tickets toegestuurd. Veel plezier en succes met Ernst en Vermaak in het EWT.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

Goedemorgen en welkom bij Express. We zijn weer helemaal klaar voor een dag met vrolijke deuntjes. En we houden je ook graag op de hoogte van alles wat er in Antwerpen gebeurd is. En nog te gebeuren staat. Veel muziek dus en Antwerpse informatie. Dat is het concept van Radio Express.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De politie heeft gisteren woensdag tijdens gerichte controles in Deurne 28 bestuurders van een e-step betrapt zonder verplichte helm. 6 e-steps en een fatbike werden daarop in beslag genomen. Die fatbike, bestuurd door een 16-jarige, bleek maar liefst 66 km per uur te kunnen halen. De controles die waren gericht op de nieuwe helmplicht voor steps die volgens de fabrieksinstellingen sneller dan 20 km per uur kunnen rijden. Tijdens verschillende verkeersacties in regio Zuid heeft de politie begin deze maand september 547 voertuigen gecontroleerd. Alle bestuurders die legden een negatieve alcoholtest af. Maar 2 bestuurders die testten wel positief op drugs en hadden cannabis bij zich. Daarnaast stelde de politie nog 59 andere verkeersinbreuken vast. Aan de acties werkten ook aspirant-inspecteurs van Campus Vesta mee. De tentoonstelling Girls van het Antwerpse Modemuseum krijgt een internationaal vervolg. De expo verhuist naar het Grand Palais in Parijs en Girls onderzoekt de schoonheid en complexiteit van het meisje zijn en de manier waarop het idee van het meisje onze beeldcultuur en mode beïnvloedt. Volgens het Modemuseum is de verhuizing een mooie internationale erkenning voor het werk van curator Elisa de Wijngaard en het hele team.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze

Dit is Radio Express op donderdag met nu tijd voor het weerbericht. En vandaag starten rustig met brede opklaringen. Plaatselijk kan er wel wat mist zijn, maar die lost snel op. Later neemt de bewolking wel toe, al blijft het droog. Het wordt zo'n 16 tot 21 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Morgen vrijdag wordt dan wisselend tot zwaar bewolkt met af en toe wat lichte regen. Vanaf de namiddag wordt het morgen droger en komen er bredere opklaringen. Het wordt morgen zo'n 16 tot 21 graden. Dan kijken we ook al even richting zaterdag. Ook dan blijft het overwegend droog. De dag die begint wel plaatselijk met lage bewolking of mist, maar later komen er zaterdag bredere opklaringen en de maxima die liggen dan tussen 19 en 22 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Borgerhout die heeft nu een eigen geefkast in het huis van het kind. Gezinnen die het moeilijk hebben, die kunnen er gratis kwalitatieve baby- en kinderkleding krijgen. En dit tot en met 12 jaar. De geefkast is ook bedoeld om makkelijk contact te leggen met gezinnen en hen indien nodig naar andere hulp te begeleiden. Borgerhout is de nieuwste locatie in een netwerk van geefkasten in Antwerpen. In Antwerpen zijn afgelopen woensdagmiddag twee speedpedelecs tegen elkaar gebotst in de Scheldestraat, vlakbij de Kokkerilkaai. Beide bestuurders die raakten gewond, een man van 52 verkeert in levensgevaar. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat er ook een bestuurder van een e-step betrokken was, maar die was na het ongeval niet meer ter plaatse. De politie die onderzoekt de omstandigheden. De politie heeft gisteren woensdag tijdens gerichte controles in Deurne 28 bestuurders van een e-step betrapt zonder verplichte helm. 6 e-steps en een fatbike werden daarop in beslag genomen. Die fatbike, bestuurd door een 16-jarige, bleek maar liefst 66 km per uur te kunnen halen. De controles die waren gericht op de nieuwe helmplicht voor steps die volgens de fabrieksinstellingen sneller dan 20 km per uur kunnen rijden.

0: AI Repair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283. AI Repair Shop, dat snel gefixt.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
6: Ik ben Patrick van Oitsel, dialectgids uit Antwerpen. En elke donderdag hoor de Hollemajoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes ga vertellen van de stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, zagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

Donderdag 10 september staat pianist en componist Jeff Neve solo op het podium van de Roma in Borgerhout. In Stories Without Words laat hij de piano helemaal voor zichzelf spreken. De nieuwe concertreeks is tegelijk een terugblik op 25 jaar, waarin Neve de wereld rondreisde en onderweg inspiratie vond in talloze ontmoetingen en culturen. Die ervaringen vormden de basis voor nieuwe muziek, maar ook voor de verhalen die hij tijdens het concert met zijn publiek deelt. Verwacht dus geen traditioneel piano-recital, maar een persoonlijke muzikale reis vol emotie en verbeelding. Jeff Neve, donderdag 10 september, 20 uur, de Roma. Als je zin hebt om te snuisteren tussen tweedehands boeken en vintage platen, wel, dan is de Lettermarkt iets voor jou. Deze gezellige markt vindt twee keer per maand plaats op twee leuke locaties in Antwerpen. Elke eerste zaterdag van de maand kan je terecht op het Panamarenkoplein op Nieuw-Zuid en elke tweede zaterdag verhuist de markt naar het Vettenosplein in de Slachthuisbuurt. Je bent welkom van 10 uur 's morgens tot 4 uur in de namiddag. Naast boeken en platen kan je er ook gewoon genieten van de sfeer. En heb je zin in iets lekkers? De Apero-truck staat klaar met bubbels, frisse drankjes en kleine hapjes. Ideaal dus voor een ontspannen weekenduitstap.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Welkom bij Express. Vandaag nemen we je weer mee op een muzikale reis met tussendoor ook wat nieuws en weetjes uit de stad. Blijf dus zeker hier, want je kan weer een ganse dag meezingen met tophits van nu en uit de

0: Elke donderdag vertelt dialectgids Patrick van Oudsel van Melo Duitsstad een boeiend en pakkend verhaal over Antwerpen. Hij neemt je mee naar een bijzondere plaats of vertelt over een bijzonder Antwerps figuur.
1: Beste vrienden, hier zijn we weer, hè? En we gaan een klapje doen. Maar we gaan het natuurlijk vandaag weer een klapje doen in de schoonste taal die er is. Wereldtaal, hè? Ticht Antwerps dialect. Ik blijf het zeggen, voor mij de schoonste taal van de wereld. En angstaal is toch uniek, hè? Ik heb er van de wijk weer een paar knappen gehoord en ik kon ze delen met jullie. Ik zal eens iets zeggen, hè, Marcel? Jij me dat gaat verteld van Florke van achter Toeksken, hè? Dat is een abeus dat niet just is, hè? Een abeus dat niet just is. Geweldig toch, hè? Ongelooflijk, hè? Zeg, hey, heb je dat gezien? Die camion en die andere camion, Ella. Dat is een accident dat een zwaar koek was, hè? Amai, police erbij, pompiers erbij, oh ja, dat kwam niet goed. Dat was echt wel heel aardig. Een accident dat een zwaar koek was. We kunnen het niet genoeg benadrukken, hè? Dat accident is niet genoeg. Nee, nee, deze zwaar koek moet er nog bij. Fantastisch toch? Nou, kom even op de pot zitten, hè? Want dat is een schuiterij waar je het vliegend schuit van krijgt. Verstaat je dat? Een schuiterij waar je het vliegend schuit van krijgt? Dat is het dan betaald zodat je kunt meemaken. Want als je wat plaats in is op het wc, allah ja, maar dat niet kwalijk nemen. Allemaal dogeren een kakje op zijn gemakje. Uit dan de Belgen. Hey, de facteur. Of die van PostNL. Dat is voor zotte worden. Hè? En ik heb dat vroeger andere keren meegemaakt. Hè? Want ik heb een paar vuurige levens gehad, dat weet je. Ik heb ooit nog de winkel gehad. En ik had een collega, maar destijds was die zijn vrije dag. En dan stond ik daar alleen. En dan zag ik 2-3 uur nemen niet. En dan had ik mijn buiken op en dan ging ik op mijn gemakje naar de wc. Ja, en dan zat er 7 mannen op de deur te kloppen. Hè. Dan is dat gedaan, hè, met dat gemakje op de wc. Dat is echt niet plezant. Hè. En dan deur, het gemakje op de wc. Zeg, maar af en toe zit ik wel eens met een oerwurm. En als je naar Velden Radio Express luistert, kun je dat wel eens hebben, wat natuurlijk zijn. Die mannen spelen bangelijk goede muziek. Hè. Dat is een postje dat maar nooit niet vervuilt. Een oerwurm, wat is dat? Dat is een plotje dat blijft hangen. Edem, dat is een muziekje waar je blijft mee zitten. Hè. Een oerwurm. Zeg, je weet dat toch? Dat er in koffiekoeken, dat er heel veel koffie in zit, hè? Nee, in koffiekoek zit juist geen koffie in, geen druppel. Dat geef je van de kleine kinnetjes, hè, kameraad? Geen druppel. Onze beet voert met koffie in koffiekoeken.

En waarom zit er geen druppel koffie in je koffiekoek? Dat is heel simpel, hè? Omdat we dat ook niet nodig hebben. Die koek maken we lager en die geven we aan de kleine mannen. Ik wou dat er straks over twee zei. Maar mijn grootmoeder die sprak vroeger over het gemak. Mijn oude grootmoeder die sprak over het kabinet. En mijn vader die zei altijd het beste huisje. Ach, maar met hem is het de beste huisje, hè. En gisteren schoot ik in een lach, want ik was op stap met mijn petekind en mijn pa de oom, ik zei hem, ik moet even naar mijn brouw. Ik zeg, naar mijn brouw? Ja, zei hij, ik moet naar het toilet. En daar zie je een uit Limburg, hè. Die komt uit Breij, dus zelfs daar hebben ze er woutjes voor het gemak of het wij zijn. Wat is dan weer een shitkant? Ja, tegenwoordig zeiden dat wat minder. Maar dat is een madame, hè, helemaal opgetaloord en die had daar een beetje laat versen. Hè. Dat is een shitkant. Dat is geen mens die had de schuit raaien en dan langs geen kanten. Dat is gewoon een shitkant. Ze verkoopt wel wat strand en strijken, zeiden ze vroeger. Moet je niet meer geziften, hè? Hè? Ik weet het, langs de zaallijn, er werden de beste matchen gespeeld. Hè? De Antwerpen hebben snel terug gewonnen. Het was eerst 1-1, dan de Vrij toch 2-1. Ja, iedereen, jammer, of hebben we dat geld van die Vrij er gaan uithalen, dat weet ik niet. Hè? Als dat blijft, hè? Die vent die is terug, die heeft nog maar één match gemaakt, die heeft 2 goals gemaakt. Ik vang één van zijn 2 goals, die achterwaartse van Kiel Schoen. Niet meer gezieften als dat blijft, laat dat even renderen. We zingen het wel, hè? Want als je dat niet kunt laten liggen, dan zijn die maanhoegen een azijnpisser. En wat is dan een azijnpisser? Dat is een zeure mens, hè. Dat zijn mensen die niet zo geer lachen. Hè, waarvan als ze wel eens zeggen, die net de vuil een zeure appel gebijten. Maar ik ben niet dat koud. Want ik moet eerlijk zijn, je weet dat ik geen neid. Je weet dat ik geen kook. Ik vind de Granny Smith nog altijd fantastisch. Lekker. Het enigste waar ik je klaar een beetje mis, als ik vreugde van langs moeken een Granny Smith krijg en ik zet hem mijn tandjes erin en ik bijt, oh, dan lepen mijn tranen er soms uit, want die appel was zeur. Hè. Tegenwoordig, moet ik toch wel zeggen, vind ik ze zeur niet meer. Maar ik vind ze nog altijd waanzinnig lekker. Dus ik zou zeggen, pluk het appeltje vandaag, geniet van alles.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.

Dit is Radio Express op donderdag met nu tijd voor het weerbericht. En vandaag starten rustig met brede opklaringen. Plaatselijk kan er wel wat mist zijn, maar die lost snel op. Later neemt de wolking wel toe, al blijft het droog. Het wordt zo'n 16 tot 21 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Morgen vrijdag wordt dan wisselend tot zwaar bewolkt met af en toe wat lichte regen. Vanaf de namiddag wordt het morgen droger en komen er breder opklaringen. Het wordt morgen zo'n 16 tot 21 graden. Dan kijken we ook al even richting zaterdag. Ook dan blijft het overwegend droog. De dag die begint wel plaatselijk met lage bewolking of mist, maar later komen er zaterdag bredere opklaringen en de maxima die liggen dan tussen 19 en 22 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Tijdens verschillende verkeersacties in regio Zuid heeft de politie begin deze maand september 547 voertuigen gecontroleerd. Alle bestuurders die legden een negatieve alcoholtest af. Maar twee bestuurders die testten wel positief op drugs en hadden cannabis bij zich. Daarnaast stelde de politie nog 59 andere verkeersinbreuken vast. Aan de acties werkten ook aspirant-inspecteurs van Campus mee. De tentoonstelling Girls van het Antwerpse Modemuseum krijgt een internationaal vervolg. De expo verhuist naar het Grand Palais in Parijs en Girls onderzoekt de schoonheid en complexiteit van het meisje zijn en de manier waarop het idee van het meisje onze beeldcultuur en mode beïnvloedt. Volgens het Modemuseum is de verhuizing een mooie internationale erkenning voor het werk van curator Elisa de Wijngaard en het hele team. Borger Hout die heeft nu een eigen geefkast in het huis van het kind. Gezinnen die het moeilijk hebben, die kunnen er gratis kwalitatieve baby- en kinderkleding krijgen. En dit tot en met 12 jaar. De geefkast is ook bedoeld om makkelijk contact te leggen met gezinnen en hen indien nodig naar andere hulp te begeleiden. Borger Hout is de nieuwste locatie in een netwerk van geefkasten in Antwerpen.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
3: Wissound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg, ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
4: Ik ben Patrick van Ooitsel, dialectgids uit Antwerpen. En elke donderdag hoor de Holle Majoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes kon vertellen van de stad. Waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, zagen, mythen en legenden. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

Goed nieuws, want het nieuwe theaterseizoen gaat van start en je kan hier al meteen vrijkaarten winnen voor Ernst en Vermaak in het EWT in Deurne. Lachen dus. De liefhebberskring Ernst en Vermaak viert haar 45-jarig bestaan en programmeert hiervoor De Fatale Kracht van het Vermoeden. Dat is een heel ernstig stuk. De repetities lopen door allerlei tegenslagen, niet van een leien dakje, en ook de decorploeg heeft te kampen met brute pech. We maken de effectieve première mee, maar van het originele stuk blijft bitter weinig over. Of valt er toch nog iets te redden? Op het podium staan Maaike Boerdam, Maarten Bosmans, Frank de Kaai, Gerdy Swenne en Thomas van Goetem. Wil je graag een duo-ticket voor de voorstelling van donderdag 17 september om 7:15? Wel, dan kan je best een mailtje sturen met je naam, adres en telefoonnummer en EWT als onderwerp naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit en als je erbij bent, dan krijg je de tickets toegestuurd. Veel plezier en succes met Ernst en Vermaak in het EWT.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

Fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio van

0: precies rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
0: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283.

Dit is Radio Express op donderdag met nu tijd voor het weerbericht. En vandaag starten rustig met brede opklaringen. Plaatselijk kan er wel wat mist zijn, maar die lost snel op. Later neemt de wolking wel toe, al blijft het droog. Het wordt zo'n 16 tot 21 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Morgen vrijdag wordt dan wisselend tot zwaar bewolkt met af en toe wat lichte regen. Vanaf de namiddag wordt het morgen droger en komen er brede opklaringen. Het wordt morgen zo'n 16 tot 21 graden. Dan kijken we ook al even richting zaterdag. Ook dan blijft het overwegend droog. De dag die begint wel plaatselijk met lage bewolking of mist, maar later komen er zaterdag bredere opklaringen en de maxima die liggen dan tussen 19 en 22 graden.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In Antwerpen zijn afgelopen woensdagmiddag twee speedpedelecs tegen elkaar gebotst in de Scheldestraat, vlakbij de Kokkerilkaai. Beide bestuurders die raakten gewond. Een man van 52 verkeert in levensgevaar. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat er ook een bestuurder van een e-step betrokken was, maar die was na het ongeval niet meer ter plaatse. De politie die onderzoekt de omstandigheden. De politie heeft gisteren woensdag tijdens gerichte controles in Deurne 28 bestuurders van een e-step betrapt zonder verplichte helm. 6 e-steps en een fatbike werden daarop in beslag genomen. Die fatbike, bestuurd door een 16-jarige, bleek maar liefst 66 km per uur te kunnen halen. De controles die waren gericht op de nieuwe helmplicht voor steps die volgens de fabrieksinstellingen sneller dan 20 km per uur kunnen rijden. Tijdens verschillende verkeersacties in regio Zuid heeft de politie begin deze maand september 547 voertuigen gecontroleerd. Alle bestuurders die legden een negatieve alcoholtest af. Maar twee bestuurders die testten wel positief op drugs en hadden cannabis bij zich. Daarnaast stelde de politie nog 59 andere verkeersinbreuken vast. Aan de acties werkten ook aspirant-inspecteurs van Campus Vesta mee.

0: plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Ik ben Patrick van Oitsel, dialectgids uit Antwerpen. En elke donderdag worden Holle Majoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes kon vertellen van de stad. Waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, zagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

zondag 13 september kan je tijdens Open Monumentendag een eerste kijkje nemen in Havenwereld aan de Droogdokkenweg in Antwerpen. Dat nieuwe interactieve en educatieve belevingscentrum rond de Antwerpse haven is nog volop in opbouw, maar opent voor de gelegenheid al even de deuren. Bezoekers kunnen de grote belevingshal ontdekken en krijgen uitleg over wat Havenwereld straks allemaal te bieden heeft. Je kan bovendien al een mobiele versie van een van de toekomstige spellen uitproberen. Een mooie gelegenheid dus om als een van de eerste kennis te maken met deze nieuwe Antwerpse attractie. Meer informatie vind je op de website van Havenwereld. Ook in het seizoen 2026-27 keert het Musical Café in het Fakkeltheater terug met nieuwe avonden vol musical hits. Tijdens de West End Evening word je meegenomen naar Londen met bekende nummers uit musicals als Les Misérables, The Phantom of the Opera, Matilda en Six. Professionele zangers en zangeressen brengen de nummers live in een intieme en gezellige setting met ruimte voor verhalen en verrassende anekdotes. Het wordt een avond vol emotie, sterke stemmen en herkenbare muziek. Ideaal dus voor musicalfans, maar ook voor wie gewoon zin heeft in een bijzonder avondje uit. De West End Evening van het Musical Café zie je op 16 september in het Theatercafé van het Fakkeltheater.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

0: Allô Anvers, ici c'est Nicolas.
1: Ook vandaag
0: heb ik weer een pareltje de chansons françaises uitgekozen voor jullie.
1: Ga even zitten en profiteer de cette perle.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: De geschiedenis van de hits. Geschiedenis van de hits. Met Christophe Van Dam.
1: Het wereldberoemde nummer Mana Mana van de Italiaanse componist Piero Umiliani ontstond oorspronkelijk in 1968 als onderdeeltje van de soundtrack voor een Italiaanse softpornofilm over de seksuele bevrijding in Zweden. Het nummer werd gebruikt tijdens een scène die zich afspeelde in een sauna. Hoewel de film zelf geen groot succes was, bleek de soundtrack een schot in de roos. Het nummer werd uitgebracht op single en groeide in 1969 uit tot een bescheiden radiohitje in de States en Groot-Brittannië. Poppenspeler Jim Henson hoorde het nummer op de radio en zag direct het potentieel voor zijn poppen. Henson gebruikte het liedje voor het eerst in de 14e aflevering van Sesame Street, maar de definitieve wereldwijde doorbraak kwam er toen de sketch opnieuw werd uitgevoerd in de allereerste aflevering van The Muppet Show. En vanaf dat moment werd het nummer onlosmakelijk verbonden met de Muppets.

Goed nieuws, want het nieuwe theaterseizoen gaat van start en je kan hier al meteen vrijkaarten winnen voor Ernst en Vermaak in het EWT in Deurne. Lachen dus. De liefhebberskring Ernst en Vermaak viert haar 45-jarig bestaan en programmeert hiervoor De Fatale Kracht van het Vermoeden. Dat is een heel ernstig stuk. De repetities lopen door allerlei tegenslagen, niet van een leien dakje, en ook de decorploeg heeft te kampen met brute pech. We maken de effectieve première mee, maar van het originele stuk blijft bitter weinig over. Of valt er toch nog iets te redden? Op het podium staan Maaike Boerdam, Maarten Bosmans, Frank de Kaai, Gerdy Swenne en Thomas van Goetem. Wil je graag een duo-ticket voor de voorstelling van donderdag 17 september om 7:15? Wel, dan kan je best een mailtje sturen met je naam, adres en telefoonnummer en EWT als onderwerp naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit en als je erbij bent, dan krijg je de tickets toegestuurd. Veel plezier en succes met Ernst en Vermaak in het EWT.

0: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: Antwerpen smaakt, en dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over eten en drinken in stad. Van culinaire toppers tot verborgen tafeltjes. Van een frisse pint tot een verfijnd gerecht. Alles komt aan bod in Lekker Antwerpen. Iedere vrijdag op Express.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Hallo, ik ben San Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Een Engelse artiest die in België en Nederland populairder was dan in zijn thuisland is Dave Barry. Zijn grootste hit scoorde hij met covers van andere artiesten, zoals Little Things van Bobby Goldsboro en onze Golden 60s plaat van vandaag, This Strange Effect, geschreven door Ray Davies van The Kings. The Kings zouden deze dromerige, spookachtige en licht psychedelische song zelf nooit officieel uitbrengen. Barry was de geknipte persoon om dit nummer te vertolken. Gekleed in het zwart, met zijn hoofd verborgen achter een opstaande kraag van zijn jas, was hij een mystieke verschijning en een eigenzinnige performer. Barry, gehuwd met de Amsterdamse Marty en uitbater van een antiekwinkel, waar hij onder andere rockmemorabilia verkoopt, had met This Strange Effect zijn grootste hit in 1965. Het succes van dit nummer in onze lage landen is mede te danken aan de zeezenders zoals Radio Veronica, die het plaatje grijs draaide. Datzelfde jaar bracht Barry het lied ook tijdens het Songfestival van Knokke, waar hij Engeland vertegenwoordigde. This Strange Effect werd een favoriet onder vele artiesten. Hoover Phonic coverde het nummer in 1998 en Rolling Stone Bill Wyman bracht een versie uit op zijn solo anthology album. Wij houden het bij de meest bekende uitvoering, die van Dave Barry. Dit is This Strange Effect.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
0: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen. Gentsesteenweg 283. iRepair Shop. Dat is snel gefixt.
5: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. Fijn dat je weer naar Radio Express luistert. Ook de komende uren zorgen we weer voor gevarieerde muziek en Antwerpse weetjes. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de Radio van Stad.

0: druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Welkom in het Witte Paard. Koop je tickets via witte-paard.be.

Een hele fijne donderdag. Dit is Radio Express met nu tijd voor het weerbericht. En vandaag blijft het droog met eerst brede opklaringen en later meer bewolking. Het wordt zo'n 16 tot 21 graden bij een zwakke tot matige wind uit zuidelijke richtingen. Morgen vrijdag trekt dan een storing over het land met af en toe wat lichte regen. Maar vanaf de namiddag wordt het vrijdag opnieuw droger met brede opklaringen. En de temperaturen die halen 16 tot 21 graden. Overmorgen, zaterdag, blijft het ook overwegend droog. Na een start met plaatselijk lage bewolking of mist, wordt het later opnieuw zonniger. Het wordt dan zo'n 19 tot 22 graden, met een zwakke tot soms matige west-zuidwestenwind.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De tentoonstelling Girls van het Antwerpse Modemuseum krijgt een internationaal vervolg. De expo verhuist naar het Grand Palais in Parijs. En Girls onderzoekt de schoonheid en complexiteit van het meisje zijn en de manier waarop het idee van het meisje onze beeldcultuur en mode beïnvloedt. Volgens het Modemuseum is de verhuizing een mooie internationale erkenning voor het werk van curator Elisa de Wijngaard en het hele team. Borgerhout die heeft nu een eigen geefkast in het huis van het kind. Gezinnen die het moeilijk hebben, die kunnen er gratis kwalitatieve baby- en kinderkleding krijgen. En dit tot en met 12 jaar. De geefkast is ook bedoeld om makkelijk contact te leggen met gezinnen en hen indien nodig naar andere hulp te begeleiden. Borgerhout is de nieuwste locatie in een netwerk van geefkasten in Antwerpen. In Antwerpen zijn afgelopen woensdagmiddag twee speedpedelecs tegen elkaar gebotst in de Scheldestraat, vlakbij de Kokkerilkaai. Beide bestuurders die raakten gewond, een man van 52 verkeert in levensgevaar. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat er ook een bestuurder van een e-step betrokken was, maar die was na het ongeval niet meer ter plaatse. De politie die onderzoekt de omstandigheden.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukken via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, ik wil je liefde. 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

Goed nieuws, want het nieuwe theaterseizoen gaat van start en je kan hier al meteen vrijkaarten winnen voor Ernst en Vermaak in het EWT in Deurne. Lachen dus. De liefhebberskring Ernst en Vermaak viert haar 45-jarig bestaan en programmeert hiervoor De Fatale Kracht van het Vermoeden. Dat is een heel ernstig stuk. De repetities lopen door allerlei tegenslagen, niet van een leien dakje, en ook de decorploeg heeft te kampen met brute pech. We maken de effectieve première mee, maar van het originele stuk blijft bitter weinig over. Of valt er toch nog iets te redden? Op het podium staan Maaike Boerdam, Maarten Bosmans, Frank de Kaai, Gerdy Swenne en Thomas van Goetem. Wil je graag een duo-ticket voor de voorstelling van donderdag 17 september om 7:15? Wel, dan kan je best een mailtje sturen met je naam, adres en telefoonnummer en EWT als onderwerp naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit en als je erbij bent, dan krijg je de tickets toegestuurd. Veel plezier en succes met Ernst en Vermaak in het EWT.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of my baker.

Hallo Antwerpen, waar je ook bent of wat je ook doet, je zit weer goed voor een uurtje topmuziek en fijne Antwerpse weetjes. Leuk dat je ook nu weer kiest voor de radio van de stad.

0: Elke donderdag vertelt dialectgids Patrick van Oudsel van Melou Duitsstad een boeiend en pakkend verhaal over Antwerpen. Hij neemt je mee naar een bijzondere plaats of vertelt over een bijzonder Antwerps figuur.
1: Beste vrienden, hier zijn we weer aan en we gaan een klapje doen. Maar we gaan het natuurlijk vandaag weer een klapje doen in de schoonste taal die er is. Wereldtaal, hè? Dicht Antwerps dialect. Blijf het zeggen, voor mij de schoonste taal van de wereld. En langs taal is toch uniek, hè? Ik heb er van de wijk weer een paar knappen gehoord en ik kon ze delen met jullie. Ik zal eens iets zeggen, hè, Marcel. Jij hebt me dat verteld van Florke van Achtertoeksken, hè? Dat is een abeus dat niet just is, hè? Een abeus dat niet just is. Geweldig toch, hè? Ongelooflijk, hè? Zeg, hé, heb je dat gezien? Die camion en die andere camion, Ella. Dat is een accident dat een zwaar koek was, hè? Amai, police erbij, pompeers erbij, ja, ja, dat kwam niet goed. Dat was echt wel heel aardig. Een accident dat een zwaar koek was. We kunnen het niet genoeg benadrukken, hè? Dat accident is niet genoeg. Nee, nee, deze zwaar koek moet er nog bij. Fantastisch, toch? Nou, kom even op de pot zitten, hè? Want dat is een schuiterij waar je het vlekend schuit van krijgt. Verstaan je? Een schuiterij waar je het vlekend schuit van krijgt? Dat is het dan betaald zodat je kunt meemaken. Want als je wat plaats in is op het wc, allah ja, maar dat niet kwalijk nemen, alle man doogeren een kakje op zijn gemakje. Had dan de Belgen. Hey, de facteur. Of die van PostNL. Dat is voor zotte worden. Hè? En ik heb dat vroeger honderd keren meegemaakt. Want ik heb een paar vuurige levens gehad, dat weet je. Ik heb ooit nog een winkel gehad. En ik had een collega, maar destijds was die zijn vrije dag. En dan stond ik daar alleen en dan zag ik 2-3 uur nemen niet. En dan had ik mijn buiken op en dan ging ik op mijn gemakje naar de wc. Ja, en dan zat er 7 mannen op de deur te kloppen. Hè. Dan is dat gedaan, hè, met dat gemakje op de wc. Dat is echt niet plezant. Hè. En dan deur, het gemakje op de wc. Zeg, maar af en toe zit ik wel eens met een oerwurm. En als je naar Velden Radio Express luistert, kun je dat wel eens hebben, wat dan moet eerlijk zijn. Die mannen spelen bangelijk goede muziek. Hè. Dat is een postje dat maar nooit niet vervuilt. Een oerwurm, wat is dat? Dat is een plotje dat blijft hangen. Hè. Dat is een muziekje waar je blijft mee zitten. Hè. Een oerwurm. Zeg, je weet dat toch? Dat er in koffiekoeken, dat er heel veel koffie in zit, hè? Nee, in koffiekoek zit juist geen koffie in, geen druppel. Dat geef hem aan de kleine kinneke, zei kameraad. Geen druppel. Onze beet voert met koffie in koffiekoeken.

En waarom zit er geen druppel koffie in een koffiekoek? Dat is heel simpel, hè? Omdat we dat ook niet nodig hebben. Die koek maken we lager en die geven we aan de kleine mannen. Ik wou dat er straks over twee zei. Maar Margrietmoeder die sprak vroeger over het gemak. Maar nou, Margrietmoeder die sprak over het kabinet. En mijn vader die zei altijd het beste huisje. Ach, maar met hem is het de beste huisje, hè? En gisteren schoot ik in een lach, want ik was op stap met mijn pijtenkind en mijn pa de oom, ik zei hem, ik moet even naar mijn brouw. Ik zeg, naar mijn brouw? Ja, zei hij, ik moet naar het toilet. En daar zie je een uit Limburg, hè? Die komt naar het brei, dus zelfs daar hebben ze er woordjes voor het gemak of het wij zijn. Wat is dan weer een shitkant? Ja, tegenwoordig zeiden dat wat minder. Maar als een madame helemaal opgeteld wordt en die had daar een beetje laat versen, hè, dat is een shitkant. Dat is geen mens die had de schuit raaien en eigenlijk geen kanten. Dat is gewoon een shitkant. Ze verkoopt wel wat strengt en strijken, zeiden ze vroeger. Moet je niet meer geziften, hè? Ik weet het, langs de zaallijn er werden de beste matchen gespeeld. De Antwerpen hebben later gewonnen. Het was eerst 1-1, dan de Vrij toch 2-1. Ja, iedereen, jammer of hebben we dat geld van die Vrij er gaan uithalen, dat weet ik niet. Als dat blijft, die vent die is terug, die heeft nog maar één match gemaakt. Die heeft 2 gulden gemaakt. Ik vang één van zijn 2 gulden. Die achterwaartse van een kilo schoen. Niet meer gezieften als het blijft, laat dat even renderen. We zingen het wel. Want als je dat niet kunt laten liggen, dan zijn die maanhoogen een azijnpisser. En wat is dan een azijnpisser? Dat is een zeure mens, hè. Dat zijn mensen die niet zo geer lachen. Hè, waarvan als ze wel eens zeggen, die net een vuile zeure appel gebijten. Maar ik ben niet dat koud. Want ik moet eerlijk zijn, je weet dat ik geer neid. Je weet dat ik geer kook. Ik vind de Granny Smit nog altijd fantastisch lekker. Het enigste waar ik een klein beetje mis, als ik vreugde van langs moeken een Granny Smit krijg en ik zet hem mijn tandjes erin en ik bijt, oh, dan lepen mijn tranen er soms uit, want die appel was zeur. Tegenwoordig, moet ik toch wel zeggen, vind ik ze zeur niet meer. Maar ik vind ze nog altijd waanzinnig, waanzinnig lekker. Dus ik zou zeggen, pluk het appeltje vandaag, geniet van al een dag en heel geren tot de volgende keer. Toedeloos, chocolokes.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè.
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be.

Een hele fijne donderdag. Dit is Radio Express met nu tijd voor het weerbericht. En vandaag blijft het droog met eerst brede opklaringen en later meer bewolking. Het wordt zo'n 16 tot 21 graden bij een zwakke tot matige wind uit zuidelijke richtingen. Morgen vrijdag trekt dan een storing over het land met af en toe wat lichte regen. Maar vanaf de namiddag wordt het vrijdag opnieuw droger met brede opklaringen. En de temperaturen die halen 16 tot 21 graden. Overmorgen, zaterdag, blijft het ook overwegend droog. Na een start met plaatselijk lage bewolking of mist, wordt het later opnieuw zonniger. Het wordt dan zo'n 19 tot 22 graden, met een zwakke tot soms matige west-zuidwestenwind.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In Antwerpen zijn afgelopen woensdagmiddag twee speedpedelecs tegen elkaar gebotst in de Scheldestraat, vlakbij de Kokkerilkaai. Beide bestuurders die raakten gewond. Een man van 52 verkeert in levensgevaar. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat er ook een bestuurder van een e-step betrokken was, maar die was na het ongeval niet meer ter plaatse. De politie die onderzoekt de omstandigheden. De politie heeft gisteren woensdag tijdens gerichte controles in Deurne 28 bestuurders van een e-step betrapt zonder verplichte helm. 6 e-steps en een fatbike werden daarop in beslag genomen. Die fatbike, bestuurd door een 16-jarige, bleek maar liefst 66 km per uur te kunnen halen. De controles die waren gericht op de nieuwe helmplicht voor steps die volgens de fabrieksinstellingen sneller dan 20 km per uur kunnen rijden. Tijdens verschillende verkeersacties in regio Zuid heeft de politie begin deze maand september 547 voertuigen gecontroleerd. Alle bestuurders die legden een negatieve alcoholtest af. Maar 2 bestuurders die testten wel positief op drugs en hadden cannabis bij zich. Daarnaast stelde de politie nog 59 andere verkeersinbreuken vast. Aan de acties werkten ook aspirant-inspecteurs van Campus 5. Daarmee.

0: Van de Veijer Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veijer Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veijer Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Bij iRepairShop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283. iRepairShop, dat snel gefixt.
6: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

0: elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. Brickplanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.

Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32. Oh, oh, oh, oh, oh, ik wil je liefde. 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

Goed nieuws, want het nieuwe theaterseizoen gaat van start en je kan hier al meteen vrijkaarten winnen voor Ernst en Vermaak in het EWT in Deurne. Lachen dus. De liefhebberskring Ernst en Vermaak viert haar 45-jarig bestaan en programmeert hiervoor De Fatale Kracht van het Vermoeden. Dat is een heel ernstig stuk. De repetities lopen door allerlei tegenslagen, niet van een leien dakje, en ook de decorploeg heeft te kampen met brute pech. We maken de effectieve première mee, maar van het originele stuk blijft bitter weinig over. Of valt er toch nog iets te redden? Op het podium staan Maaike Boerdam, Maarten Bosmans, Frank de Kaai, Gerdy Swenne en Thomas van Goetem. Wil je graag een duo-ticket voor de voorstelling van donderdag 17 september om 7:15? Wel, dan kan je best een mailtje sturen met je naam, adres en telefoonnummer en EWT als onderwerp naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit en als je erbij bent, dan krijg je de tickets toegestuurd. Veel plezier en succes met Ernst en Vermaak in het

Een hele fijne donderdag. Dit is Radio Express met nu tijd voor het weerbericht. En vandaag blijft het droog met eerst brede opklaringen en later meer bewolking. Het wordt zo'n 16 tot 21 graden bij een zwakke tot matige wind uit zuidelijke richtingen. Morgen vrijdag trekt dan een storing over het land met af en toe wat lichte regen. Maar vanaf de namiddag wordt het vrijdag opnieuw droger met brede opklaringen. En de temperaturen die halen 16 tot 21 graden. Overmorgen, zaterdag, blijft het ook overwegend droog. Na een start met plaatselijk lage bewolking of mist, wordt het later opnieuw zonniger. Het wordt dan zo'n 19 tot 22 graden, met een zwakke tot soms matige west-zuidwestenwind. Ja!

0: beste West Sound, your event partner.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
4: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

Even ontsnappen aan de drukte van de stad? Wel, dat kan met yoga in het Middelheim Museum. In deze unieke setting van kunst en natuur kom je helemaal tot rust met meditatie, ademhalingsoefeningen en yoga-houdingen. Elke sessie vindt plaats bij een ander kunstwerk of op een bijzondere plek in het park, waardoor kunst deel wordt van je beleving. De lessen zijn toegankelijk voor iedereen, of je nu beginner bent of ervaren yogi. De bijzondere yogasessies lopen nog regelmatig tot 6 oktober. Op 4 oktober kan je in Theater Elkerlik terecht voor de komedie Dubbel op. Het verhaal speelt zich af in een exclusieve schoonheidskliniek waar alles draait om perfectie en eeuwige jeugd. Maar wanneer een operatie volledig misloopt, proberen de eigenaars de waarheid onder de mat te vegen. En dat blijkt moeilijker dan gedacht, zeker wanneer onverwachte bezoekers alles nog ingewikkelder maken. Wat volgt is een wervelende komedie vol persoonsverwisselingen, geheimen en paniek achter perfecte façades. Met een sterke cast, waaronder Jan Schepers, Katja Retzijn, Koen Krukke, Goele de Raad, Anthony van Kanegem en Evelien Canoot, wordt dit een avond vol humor en verrassingen. 4 oktober dus, dubbelop in Theater Elkerlik.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

0: Hallo, Gary Hegger hier. Speciaal voor jullie, luisteraars van Radio Express, heb ik vandaag weer een Nederlandstalige klassieker uitgekozen.
1: Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je? Vieze woorden, het hoort niet wat je doet. Je moet wat beter leven, je kunt van niemand houden. Jij kunt geen liefde geven, wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten, mijn eigen idealen. Al zijn het niet de jouwe, vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me...

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag. Van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via www.powersports.be.
0: Lee.

0: jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

In de AFAS Dome, zeg maar het sportpaleis, belooft het najaar van 2026 opnieuw groots te worden. Met in september onder meer de Pussycat Dolls op het podium. Een van de absolute blikvangers wordt zonder twijfel ook Feestkroeg XXL op 26 september. Dat is een groots mezingfeest met meer dan 20 artiesten, waaronder K3, André Hazes, Frans Bauer, Bart KL en de Romeo's. Ook in het najaar volgen nog grote shows, zoals de nostalgische hitshow 10 om te zien, Back to the 90s en comedy van Alex Agnew. En Milk Inc. staat ook opnieuw op het podium met hun spectaculaire liveshow. En op 15 oktober komt ook wereldster Bryan Adams langs. Later in het najaar is er nog The Night of the Proms vanaf 20 november, waar pop en klassieke muziek samenkomen met orkest, koor en internationale artiesten. Op zondag 20 september neemt Borgerhout afscheid van het voormalige Sint Erasmus ziekenhuis met het slotfeest van Echo's van Erasmus. Het ziekenhuis aan de Luitenant Lippeslaan sloot eind vorig jaar na 55 jaar de deuren en het district verzamelde de voorbije maanden herinneringen van patiënten, personeel, bezoekers en buurtbewoners. Van 14:30 tot 20:00 kan je gratis de expo bezoeken in de vroegere palliatieve afdeling met portretten, verhalen en themakamers. Er zijn ook theatrale intermezzo's met zoals van Gwendaline van Erp en Jo Jochems. Om 18 uur speelt de trio Bad Fish met Simon van Brand, Michael Lamirois en Anton Geerts een muzikale set rond verlies, liefde en herinnering.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goed nieuws, want het nieuwe theaterseizoen gaat van start en je kan hier al meteen vrijkaarten winnen voor Ernst en Vermaak in het EWT in Deurne. Lachen dus. De liefhebberskring Ernst en Vermaak viert haar 45-jarig bestaan en programmeert hiervoor De Fatale Kracht van het Vermoeden. Dat is een heel ernstig stuk. De repetities lopen door allerlei tegenslagen, niet van een leien dakje, en ook de decorploeg heeft te kampen met brute pech. We maken de effectieve première mee, maar van het originele stuk blijft bitter weinig over. Of valt er toch nog iets te redden? Op het podium staan Maaike Boerdam, Maarten Bosmans, Frank de Kaai, Gerdy Swenne en Thomas van Goetem. Wil je graag een duo-ticket voor de voorstelling van donderdag 17 september om 7:15? Wel, dan kan je best een mailtje sturen met je naam, adres en telefoonnummer en EWT als onderwerp naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit en als je erbij bent, dan krijg je de tickets toegestuurd. Veel plezier en succes met Ernst en Vermaak in het EWT.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.

Bos in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Welkom in het Witte Paard. Koop je tickets via witte-paard.be.

Een hele fijne donderdag. Dit is Radio Express met nu tijd voor het weerbericht. En vandaag blijft het droog met eerst brede opklaringen en later meer bewolking. Het wordt zo'n 16 tot 21 graden bij een zwakke tot matige wind uit zuidelijke richtingen. Morgen vrijdag trekt dan een storing over het land met af en toe wat lichte regen. Maar vanaf de namiddag wordt het vrijdag opnieuw droger met brede opklaringen. En de temperaturen die halen 16 tot 21 graden. Overmorgen, zaterdag, blijft het ook overwegend droog. Na een start met plaatselijk lage bewolking of mist, wordt het later opnieuw zonniger. Het wordt dan zo'n 19 tot 22 graden, met een zwakke tot soms matige west-zuidwestenwind.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De tentoonstelling Girls van het Antwerpse Modemuseum krijgt een internationaal vervolg. De expo verhuist naar het Grand Palais in Parijs. En Girls onderzoekt de schoonheid en complexiteit van het meisje zijn en de manier waarop het idee van het meisje onze beeldcultuur en mode beïnvloedt. Volgens het Modemuseum is de verhuizing een mooie internationale erkenning voor het werk van curator Elisa de Wijngaard en het hele team. Borger Hout die heeft nu een eigen geefkast in het huis van het kind. Gezinnen die het moeilijk hebben, die kunnen er gratis kwalitatieve baby- en kinderkleding krijgen. En dit tot en met 12 jaar. De geefkast is ook bedoeld om makkelijk contact te leggen met gezinnen en hen indien nodig naar andere hulp te begeleiden. Borger Hout is de nieuwste locatie in een netwerk van geefkasten in Antwerpen. In Antwerpen zijn afgelopen woensdagmiddag twee speedpedelecs tegen elkaar gebotst in de Scheldestraat, vlakbij de Kokkerilkaai. Beide bestuurders die raakten gewond, een man van 52 verkeert in levensgevaar. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat er ook een bestuurder van een e-step betrokken was, maar die was na het ongeval niet meer ter plaatse. De politie die onderzoekt de omstandigheden.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Ik ben Patrick van Oitsel, dialectisch uit Antwerpen. En elke donderdag hoor de Golle Majoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes kon vertellen van de stad. Waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, zagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

Donderdag 10 september staat pianist en componist Jeff Neve solo op het podium van de Roma in Borgerhout. In Stories Without Words laat hij de piano helemaal voor zichzelf spreken. De nieuwe concertreeks is tegelijk een terugblik op 25 jaar, waarin Neve de wereld rondreisde en onderweg inspiratie vond in talloze ontmoetingen en culturen. Die ervaringen vormden de basis voor nieuwe muziek, maar ook voor de verhalen die hij tijdens het concert met zijn publiek deelt. Verwacht dus geen traditioneel piano-recital, maar een persoonlijke muzikale reis vol emotie en verbeelding. Jeff Neve, donderdag 10 september, 20 uur, de Roma. Van vrijdag 18 tot en met zondag 20 september staat de Antwerpse Boerentoren helemaal in het teken van boeken. Tijdens de Boerentoren Boekenmarkt kan je er 3 dagen lang snuisteren tussen een uitgebreid aanbod kunst, fotografie, architectuur, lifestyle en kinderboeken. De boeken worden aangeboden aan scherpe prijzen vanaf 5, 10, 15 of 20 euro. Wie voor minstens 20 euro boeken koopt, krijgt bovendien nog een extra boek cadeau. De toegang tot de boekenmarkt is gratis. Je vindt de Boerentoren natuurlijk aan de Schoenmarkt in Antwerpen, maar voor dit evenement gebruik je de ingang via de Eiermarkt. Een mooie gelegenheid om je boekenkast voordelig aan te vullen.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Of je nu onderweg bent in de auto, nog op kantoor zit, aan het joggen bent in het park of zelfs achter de kookpotten staat, je kan ons overal met je meenemen. Geniet alvast van onze gevarieerde muziekmix die je ook dit uur te horen krijgt op Express.

0: Elke donderdag vertelt dialectgids Patrick van Oudsel van Melou Duitsstad een boeiend en pakkend verhaal over Antwerpen. Hij neemt je mee naar een bijzondere plaats of vertelt over een bijzonder Antwerps figuur.
1: Beste vrienden, hier zijn we weer aan en we gaan een klapje doen. Maar we gaan het natuurlijk vandaag weer een klapje doen in de schoonste taal die er is. Wereldtaal, hè? Dicht Antwerps dialect. Blijf het zeggen, voor mij de schoonste taal van de wereld. En ons taal is toch uniek, hè? Ik heb er van de wijk weer een paar knappen gehoord en ik kon ze delen met jullie. Ik zal eens iets zeggen, hè, Marcel. Jij hebt me dat verteld van Florke van Achtertoeksken, hè? Dat is een abeus dat niet just is, hè? Een abeus dat niet just is. Geweldig toch, hè? Ongelooflijk, hè? Zeg, hey, heb je dat gezien? Die camion en die andere camion, Ella. Dat is een accident dat een zwaar koek was, hè? Amai, police erbij, pompeers erbij, ja, ja, dat kwam niet goed. Dat was echt wel heel aardig. Een accident dat een zwaar koek was. We kunnen het niet genoeg benadrukken, hè? Dat accident is niet genoeg. Nee, nee, deze zwaar koek moet er nog bij. Fantastisch, toch? Nou, kom even op de pot zitten, hè? Want dat is een schuiterij waar je het vliegend schuit van krijgt. Verstaan je? Een schuiterij waar je het vliegend schuit van krijgt? Dat is het dan betaald dat je kunt meemaken. Want als je wat plaats in is op het wc, allah ja, maar we dat niet kwalijk nemen. Alle man doogeren een kakje op zijn gemakje. Had dan de Belgen. Hey, de facteur. Of die van PostNL. Dat is voor zotte worden. Hè? En ik heb dat vroeger honderd keren meegemaakt. Want ik heb een paar vuurige levens gehad, dat weet je. Ik heb ooit nog een winkel gehad. En ik had een collega, maar destijds was die zijn vrije dag. En dan stond ik daar alleen. En dan zag ik 2-3 uur nemen niet. En dan had ik mijn buiken op en dan ging ik op mijn gemakje naar de wc. Ja, en dan stond er 7 man op de deur te kloppen. Hè. Dan is dat gedaan, hè, met dat gemakje op de wc. Dat is echt niet plezant. Hè. En dan deur, het gemakje op de wc. Zeg, maar af en toe zit ik wel eens met een oerwurm. En als je naar Velden Radio Express luistert, kun je dat wel eens hebben. Maar dat moet eerlijk zijn, die mannen spelen bangelijk goede muziek. Hè. Dat is een postje dat maar nooit niet vervuilt. Een oerwurm, wat is dat? Dat is een plotje dat blijft hangen. Edem, dat is een muziekje waar je blijft mee zitten. Hè. Een oerwurm. Zeg, je weet dat toch? Dat er in koffiekoeken, dat er heel veel koffie in zit, hè? Nee, in koffiekoeken zit juist geen koffie in, geen druppel. Dat geef hem onder klein kindje, zei kameraad. Geen druppel. Onze beet voert met koffie en koffiekoeken.

waarom zit er geen druppel koffie in je koffiekoek? Dat is heel simpel, hè? Omdat we dat ook niet nodig hebben. Die koek maken we lachen en die geven we aan de kleine mannen. We hadden het er straks over, wij zei. Maar mijn grootmoeder die sprak vroeger over het gemak. Mijn oude grootmoeder die sprak over het kabinet. En mijn vader die zei altijd het beste huisje. Ach, maar met hem is het de beste huisje, hè? En gisteren schoot ik in een lach, want ik was op stap met mijn pijtenkind. En mijn pa de oom, ik zei hem, ik moet even naar mijn brouw. Ik zeg, naar mijn brouw? Ja, zei hij, ik moet naar het toilet. En daar zie je een Noord-Limburg, hè? Die komt naar het brein, dus zelfs daar hebben ze er woordjes voor het gemak of het wijs zijn. Wat is dan weer een shitkant? Ja, tegenwoordig zeiden dat wat minder. Maar als een madame helemaal opgeteld wordt en die had daar een beetje laat versen, hè, dat is een shitkant. Dat is geen mens die had de schuit draaien en dan langs geen kanten. Dat is gewoon een shitkant. Ze verkoopt wel wat strengt en strijken, zeiden ze vroeger. Moet je niet meer geziften, hè? Ik weet het, langs de zaallijn er werden de beste matchen gespeeld. De Antwerpen hebben later gewonnen. Het was eerst 1-1, dan de Vrij toch 2-1. Ja, iedereen, jammer, of hebben we dat geld van die Vrij er gaan uithalen, dat weet ik niet. Hè. Als dat blijft, die vent hier niet terug. Die heeft nog maar één match gemaakt. Die heeft 2 gouden gemaakt. Ik vang 1 van zijn 2 gouden. Die achterwaarts van een kiel schoen. Niet meer gezieft als het blijft. Laat dat even renderen. We zingen het wel. Hè. Want als je dat niet kunt laten liggen, dan zijn die maanhoogen een azijnpisser. En wat is dan een azijnpisser? Dat is een zeure mens, hè. Dat zijn mensen die aan niet zo geer lachen. Hè, waarvan als ze wel eens zeggen, die net een vuile zeure appel gebijten. Maar ik ben niet dat koud. Want ik moet eerlijk zijn, je weet dat ik geer neid. Je weet dat ik geer kook. Ik vind de Granny Smith nog altijd fantastisch. Lekker. Het enigste waar ik klaar een beetje mis, als ik vreugde van langs moeken een Granny Smith krijg en ik zet hem mijn tandjes erin en ik bijt, oh, dan lepen mijn tranen er soms uit, want die appel was zeur. Tegenwoordig, moet ik toch wel zeggen, vind ik ze zeur niet meer. Maar ik vind ze nog altijd waanzinnig, waanzinnig lekker. Dus ik zou zeggen, pluk het appeltje vandaag, geniet van al een dag en heel geren tot de volgende keer. Toedeloos, chocolokes.

0: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Een hele fijne donderdag. Dit is Radio Express met nu tijd voor het weerbericht. En vandaag blijft het droog met eerst brede opklaringen en later meer bewolking. Het wordt zo'n 16 tot 21 graden bij een zwakke tot matige wind uit zuidelijke richtingen. Morgen vrijdag trekt dan een storing over het land met af en toe wat lichte regen. Maar vanaf de namiddag wordt het vrijdag opnieuw droger met brede opklaringen. En de temperaturen die halen 16 tot 21 graden. Overmorgen, zaterdag, blijft het ook overwegend droog. Na een start met plaatselijk lage bewolking of mist, wordt het later opnieuw zonniger. Het wordt dan zo'n 19 tot 22 graden, met een zwakke tot soms matige west-zuidwestenwind.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De politie heeft gisteren woensdag tijdens gerichte controles in Deurne 28 bestuurders van een e-step betrapt zonder verplichte helm. 6 e-steps en een fatbike werden daarop in beslag genomen. Die fatbike, bestuurd door een 16-jarige, bleek maar liefst 66 km per uur te kunnen halen. De controles die waren gericht op de nieuwe helmplicht voor steps die volgens de fabrieksinstellingen sneller dan 20 km per uur kunnen rijden. Tijdens verschillende verkeersacties in regio Zuid heeft de politie begin deze maand september 547 voertuigen gecontroleerd. Alle bestuurders die legden een negatieve alcoholtest af. Maar 2 bestuurders die testten wel positief op drugs en hadden cannabis bij zich. Daarnaast stelde de politie nog 59 andere verkeersinbreuken vast. Aan de acties werkten ook aspirant-inspecteurs van Campus Vesta mee. De tentoonstelling Girls van het Antwerpse Modemuseum krijgt een internationaal vervolg. De expo verhuist naar het Grand Palais in Parijs en Girls onderzoekt de schoonheid en complexiteit van het meisje zijn en de manier waarop het idee van het meisje onze beeldcultuur en mode beïnvloedt. Volgens het Modemuseum is de verhuizing een mooie internationale erkenning voor het werk van curator Elisa de Wijngaard en het hele team.

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
0: Bij iRepairShop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepairShop, dat snel gefixt. iRepairShop.be.
5: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio van Stad. Radio Express. Een hele goede avond. Het is 6 uur en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè.
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. Happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren.

Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. Brickplanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.

Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe van Dam.
2: Een van de succesnummers op de dansvloer in 1982 was I Specialize in Love van de Amerikaanse zangeres Sharon Brown. De song werd geschreven door songwriter Lottie Golden, die zelf in de 60s en 70s enkele platen uitbracht en schreef voor muziekblad Rolling Stone. Lottie Golden werkte ook vaak samen met Archer Baker, onder andere aan Sun City van Artists United Against Apartheid, en stond in 1993 mee aan de basis van damesgroep Eternal. I Specialize in Love werd vooral bij ons en in Nederland een hit. Brown zelf is een nicht van songwriter Phil Medley, die meeschreef aan de klassieker Twist and Shout, vooral bekend in de uitvoering van de Beatles. Sharon's vader William speelde zelf samen met de Isley Brothers. Zij zelf zong samen met onder andere Blood, Sweat and Tears en Todd Rundgren. In 2003 stonden Sharon Brown en discozangeres Carol Douglas nog tegenover elkaar. Douglas beschuldigde Brown van diefstal. Achteraf bleek het een stunt van Douglas die aan lager wal was geraakt om terug media-aandacht te krijgen. Hoe dan ook, Sharon Brown brengt nog muziek uit, maar ze is vooral actief in het begeleiden van jongeren en ze vooral uit het bendemilieu te houden.

0: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: Visit Westsound, your event partner.
1: Antwerpen smaakt. En dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over eten en drinken in stad. Van culinaire toppers tot verborgen tafeltjes. Van een frisse pint tot een verfijnd gerecht. Alles komt aan bod in Lekker Antwerpen. Iedere vrijdag op Express.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag, van maandag tot zondag, hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80 te bieden.

zijn Patrick van Oetsel, dialectkist uit Antwerpen. En elke donderdag worden Holle Majoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes ga vertellen van de stad. Waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, zagen, mythen en legenden. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express.
4: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur, van zondag tot donderdag, tussen 11 en 12.

Antwerpen smaakt. En dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over eten en drinken in de stad. Van culinaire toppers tot verborgen tafeltjes. Van een frisse pint tot een verfijnd gerecht. Alles komt aan bod in Lekker Antwerpen. Iedere vrijdag op Express.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

ben Patrick van Oortsel, dialectiet uit Antwerpen. En elke donderdag hoor de Holle Majoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes ga vertellen van de stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, zagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.